hard werkend en slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voet.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

As hy Nikita, natuurlijk, my Elton John, jy nou, het ons om nie gedans nie, mensig, dit was al lekker daar gewees, hierdie begin 80's, ne, vroeg 80's, was hy al baie gewild gewees. Nou jylle mense, hoe lyk het, as jylle nog steeds Springbok ondersteuners, rugby ondersteuners, ek weet nie wie van jylle kyk sokker nie, ek kyk glad nie sokker, ek weet nie wat daar aangaan nie, maar wat rugby betref, ek dink, o, doe nie te sleg nie, glad nie, ne, die bokke doen glad nie sleg nie. Nou ja, lyk my net Rassie val een bykie rond met sy spankeeses. Of hy nie genoeg mense het om van te kies nie, en of hy nou bykie iemand om omgekoop het om so sekere mense in te druk. Ek weet nou nie wat die story is, maar van rugby gepraat.

Jade, jy sing prachtig. Ja, ek ken haar, sy bly in Kaapstad, of van is ook van die Westhuizen. En sy was Mekowinski. In elk geval, nou ja, Jade, dit was een prachtige een geweest daarie. Dan nog so een lekker Duitse nommerkie. En daarna gaan ek met uitspeling, julle moet groet. Ja, geniet hierdie ene, dan gaan ons groet daarna.

kader die begin nie altijd duidelijk nie. Maar het makkelijk zien van ons slechte mensen nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs. En jou ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons het ervan besin. Oor die dingen in die leven wat geluk mee breng. Ons allemaal makkelijk zwarte, maar dit is moos normaal. Gelukkig kom ons daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dit ook ik nou dat alles wat gebeurde. Daar is altijd zeker goed, dus wat ik weet, ze kon gekeerd. Maar die leven werkt zo niet in de mensen tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor het alles wat er al voor mij betekent. Dat zou je minder zat, ik wil leren dat jullie moet weten. Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net alsof ze beerst te rivier. De liever is het in de maat, toch is het die. Waar alles in gepraat raakt, de mensen dat wat zak maken. Plek voor plannen en verdromen, gemak raak. Ik ben nog aan die daad tot laat. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelach het. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven, of en ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken van kogels en het al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurt. En dan zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot dan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: gaan groot met stijl op gaan groot radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan groot radio.

blikken fald, fartskars og spur. Marichopien i dopien i sån makatons forlod. Du fatt ons et brev, wat ons is dit gevreet. Du maak om drie saliehoutjes bij mekaar, laat ons weer gaan steek, hy toch. En die bakkie staan in idol, recht om verder te jagen. Kom drieste plooi alweer en sê kerels, wow, wat geslag.

leven voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat komt? Hij is kaptein, hij is gekies, die zei.

wijzen, ze staat die tijd, ons wordt een bikkie wijzen. Ik ze getijen van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij,

Mark, you stay for so well as je kwaad. Misschien moet ik in het gaan doen. Als ik terugkom, is daar dan weer hoor. Alle tijd voor jou.

0: Jou besigheidse horizon verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met stijl. Stuur e-pos en advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Groot Radio,
2: internet radio met stijl.
3: Dankie dat julle saam geluister het. Dit was natuurlik hoofstuk 8 van ons vierige swartkop. Nou ja, ons gaan volgende week verder, dan is het hoofstuk 9 en ek hoop jy geniet het saam met my. Bly ingeskakel, want om 8 uur is Philip op die lig met Klein Saterdag Joel. So ja, dankie Philip, ek is bly jy voel 'n bietjie beter en dat jy kan uit die kooi uit en saam met ons vier warm kuier hier op Gaan Groot Radio. Ek groet julle by voorbaat, ek is Jolanda vir Gaan Groot Radio en ons kuier weer as alles goed gaan môre aand om 7 uur. Wees geseend, rustige nag vir elkeen.

conversatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Paar trucks veien in die voertuin. En een langdrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groen spoorweg horloge. Maar die minuut en die uur behaam. Voor 40 jaar hou hy die wijzerstop. In die stil van die groot karoo. Met die zombies is voor gezelschap. En die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hy soms een jak als tjak. Of een nacht hy al op die stup. Maar in sy drome is hy die wijzerstop.

jaar zo gauw een goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zijn gewone pakken zijn koersblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werk toe in gepak. Hij zit toen zijn Beretta, diep in zijn achterzak. 12 uur daar die laatste dag, haal hij die 9 mil uit die laai. Leg hij die Beretta op, trek je sneller in dat vaai. Verschijnen scoot en klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral,

wordt aangeslaan de aardse hof. Waar het jouw ziel wordt ingevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste skof. Want die edele Dario Luisie het bij leven weg een tik so waar. Die landroos pinke traan. Sien jou klaasje naar die hof voor Luisie staan. En die hof daar op de aard. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeskort vir 40 jaar.

kom luister na Klein Saterdag Jol saam met Philip elke woensdag aand om 8 tot 10 op Gang Groot Radio, jou internet radio met stijl. Philip,

Ja, so 10:08 en lekker gesels met Gerard Kramer daar van de Nyswil. En hy het 'n paar versoekies ingestuur. Waarvan die eerste een is die Parlatones met Beautiful. En daarna is het Queen met We Will Rock You. Nazareth, The Flight Tonight. Leonard Cohen met Sisters of Mercy. En dan Birdie met Wings. Gerard, geniet jou keuse.

Ja, Bas, André het sê, hy geniet ook die muziek vanavond, is baie lekker. Nou ja, hy sit daar in Oufield en ek glo het al klaar sy musee op die kop, pyjamas aan en hy is bezig om diep in die kooi in te kruip. Ja, maar kom ons maak het warm. So.

Ja, André is even mee neerkeer het verkeerd. Hij is bezig om tot laat nog toe te werk. Nou ja, start met hij werk, André, en me net niet naam weggooien.

Ja, ek weet jy, die volgende sanger se liedjies tref by almal nog steeds. Neil Diamond met I Am, I Said.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond saam hee. En om te dink, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SI Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een song wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan al nou wijs hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

as ik jou zong hoor. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil hoor. En ik wonder of het vaat wat ik eet. Hou je het mij gedoor. Die dans wordt deel van mijn gebed. Ik zal je nooit verraden. Als ik koring verdrank op je.

Nou eerst die beste tijd, die mooiste dingen wacht voor ons vooruit. Moest mijzelf zeker verstaan, om te weten waar je naar gaat, en dat is genoeg voor mij.